0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voor Neville Ruiter begint een bijzonder hoofdstuk in zijn golfcarrière. De 24-jarige amateurspeler staat op de deelnemerslijst van de Open. De laatste golfmajor van het jaar op de iconische Royal Birkdale-baan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ruiter voegt zich op het toernooi bij topspelers zoals Scottie Scheffler, Rory McIlroy en Tommy Fleetwood. En Ruiter dwong zijn deelname af via het Europees kampioenschap voor amateurs in Finland, waar hij als tweede eindigde. En dat resultaat gaf hem toegang tot het kwalificatietoernooi. En na twee zware rondes in één dag bemachtigde hij daar zijn plek op het hoofdtoernooi. Hij is de eerste Nederlander in 2 jaar tijd die aan dit toernooi deelneemt. Zijn aanwezigheid op dit podium volgt op een uitdagende periode vol medische tegenslagen. Want tijdens zijn studietijd in de Verenigde Staten werd hij gehinderd door een hernia. Er waren 2 operaties nodig om die rugklachten te verhelpen. En 2 jaar heeft hij niet kunnen golfen. En Ruiter twijfelde daardoor of hij eigenlijk nog wel terug kon keren op hoog niveau. Nou, hij is nu fit. Focus ligt op dit toernooi. Hij wil vooral kijken en leren van de profs. Een plek in het finale weekend is natuurlijk een doel. Want pas dan kan hij wellicht een ronde spelen met de wereldtop. En na dit toernooi in Engeland, dan bereidt hij zich voor op de US Amateur. Dan gaat hij eind augustus, na dat toernooi, de overstap maken naar het professionele circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Vooruitlopend op de Grand Prix van België spreekt Fernando Alonso zijn zorgen uit over de balans op het circuit in Spa-Francorchamps. Tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat energiemanagement de belangrijkste uitdaging wordt op de baan in de Ardennen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Coureurs moeten op het snelle circuit kritische keuzes maken over wanneer zij hun elektrisch vermogen gaan inzetten. Alonso legt uit dat het onmogelijk is om op alle rechte stukken voluit te gaan. Wie aan het begin van de ronde te veel energie verbruikt, komt later in de ronde vermogen tekort. En dat betekent, volgens Alonso, dat de rijders strategisch moeten sparen om het laatste deel van het circuit richting de chicane nog vermogen over te hebben. Alonso plaatst daarbij een opvallende kanttekening bij de huidige reglementen en stelt dus dat de auto's zonder elektrische ondersteuning aanzienlijk minder vermogen hebben dan een jaar geleden. Coureur gaat zelfs zover dat hij het vermogen op die momenten vergelijkt met dat van een Formule 2 auto. Het circuit, dat bekend staat toch om zijn hoge snelheden, dwingt de rijders tot een behoudende rijstijl op bepaalde delen van de baan. Het wordt voor de teams en coureurs een puzzel om de beperkte energie optimaal te verdelen over de gehele ronde. Ja, en of die uitdaging de verhoudingen op de baan ook daadwerkelijk zal veranderen, dat zal moeten blijken tijdens het komende raceweekend in België.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Vince op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft zijn zorgen geuit over de huidige koers van de Formule 1. Zevenvoudig wereldkampioen spreekt zich openlijk uit over zijn frustratie. En die wordt gevoed door de grote invloed van complexe software en energiemanagementsystemen op het rijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is de sport te afhankelijk geworden van techniek, waardoor coureurs niet langer alleen maar beloond worden voor hun snelheid en inzet op het circuit. Hij legt uit dat het doel van racen altijd moet zijn om de auto tot de uiterste limiet te pushen. En nu ervaart hij dat rijders juist worden bestraft als zij bijvoorbeeld risico nemen in snelle bochten. En dit komt omdat de batterijcapaciteit beperkt is en het energiemanagement hem dwingt om tijdens het rijden op specifieke momenten op te laden. Britt geeft aan dat dit voor de coureurs zelf lastig te doorgronden is. Hij deelt een voorbeeld uit Miami, waar hij tijd verloor door een fout in de software. Hij dacht aanvankelijk zelf langzamer te rijden, maar kreeg van zijn engineers te horen dat het systeem simpelweg niet naar behoren functioneerde. Hamilton pleit daarom voor een vermindering van de technische hulpmiddelen in de sport. In de huidige tussenstand van het kampioenschap bezet Hamilton de derde plaats. Hij volgt daarmee Kimi Antonelli en George Russell, die de eerste twee posities innemen voor het team van Mercedes.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met doelman Marc-André Ter Stegen. Duitse keeper komt op huurbasis over van FC Barcelona nadat alle bureaucratische details zijn afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide clubs hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven voor de overstap. Transfer liep eerder wat vertraging op door belastingtechnische zaken, maar die obstakels lijken nu te zijn opgelost. Ter Stegen, die sinds 2014 al onder contact staat bij Barcelona, sluit zich direct aan bij de selectie van Ajax. Doelman kende in Barcelona een hele succesvolle periode. Werd 6 keer kampioen, won ook de Champions League. Maar de laatste jaren staat het fysiek ook een beetje tegen. Hij verloor zijn vaste plek in het elftal aan de aangetrokken doelman van Espanyol. En dat is Joan Garcia. En na een vuurperiode bij Girona, waar hij door blessure leed maar 2 keer onder de lat stond, is de 40-voudige international inmiddels weer volledig fit. Hij is onlangs gestart met de voorbereiding in Spanje en verhuist nu dus naar de Johan Cruijff Arena. Voor Ajax is de komst van de doelman een zeer welkome versterking met het oog op de nabije toekomst. De club bereidt zich voor op de tweede voorronde van de Conference League, waar later deze maand de eerste officiële wedstrijden wachten. Amsterdammers waren natuurlijk al eerder actief op de transfermarkt, hebben Caio Henrique al binnengehaald en Daley Blind, terwijl ook nog de presentatie van Marcus Leonardo op korte termijn wordt verwacht.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Etienne Vaze vindt dat hij bij de beste keepers van Nederland hoort. Doelman van FC Groningen stelt dat zijn kwaliteiten op dit moment al van topniveau zijn. Al ziet hij nog wel verbeterpunten, met name in de dagelijkse focus op het trainingsveld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaze, die uitkomt voor het nationale elftal van Suriname, verlengde eerder deze zomer zijn verbintenis bij FC Groningen. Hij geeft aan dat hij op dit moment in een fase van zijn loopbaan zit waarin hij vooral minuten wil maken. En de keuze voor FC Groningen voelt voor hem dan ook logisch, omdat hij daar onder trainer Dick Lukien de onbetwiste eerste doelman is. Toch kijkt hij ook wat verder vooruit. Hoewel hij nu kiest voor speelminuten, sluit hij niet uit dat hij over enkele jaren een rol als tweede keeper bij een topclub ambieert. Hij is namelijk van mening dat hij die stap aan kan naar de absolute top. Al benadrukt hij dat het uiteindelijk aan de clubs is natuurlijk om die inschatting te delen. Zijn trainer Dick Lukien geeft aan dat de potentie er zeker is, maar dat een constante focus op de training essentieel is voor die stap omhoog. En Vaze erkent dat zelf ook. Hij geeft aan dat hij soms moeite heeft om elke dag volledig scherp te blijven en ziet daarin dus nog ruimte voor groei. Ondanks die kanttekening blijft hij wel bij zijn standpunt. Qua pure keeperskwaliteiten rekent hij zichzelf tot de top van Nederland.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Thijs Bogaert heeft een opvallende overwinning in eigen land geboekt. Bij het Challenger-toernooi in Bunschoten rekende hij in de eerste ronde af met de toch als tweede geplaatste Gauthier Onclan. Het resultaat is een primeur voor de 18-jarige tennisser, aangezien het zijn eerste zege is op dit niveau ooit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verloop van de partij liet een opmerkelijk herstel zien. Bogaert kwam in de openingsfase moeizaam uit de verf, verloor ook de eerste set. Maar hij herstelde zich knap na die moeizame start. Hij werkte in de tweede set twee matchpoints weg, sleepte via de tiebreak de winst van die set binnen en deze ommekeer gaf hem weer het nodige vertrouwen om de beslissende set naar zijn hand te zetten en uiteindelijk dus de wedstrijd te winnen. Het toernooi in Bunschoten biedt een uitdagend podium voor opkomende spelers die de stap willen maken van de junioren naar de professionele tour. Voor Bogaert is deelname aan deze challenger, waar hij met een wildcard aan de start verscheen, een belangrijke leerschool in zijn nog prille loopbaan. En deze prestatie volgde kort na zijn deelname aan Wimbledon, waar hij in de halve finales van het juniorentoernooi strandde tegen Cruz Hewitt. En eerder liet Bogaert zich ook al zien op het hoogste ATP-niveau. Bij de Libema Open in Rosmalen boekte hij zijn eerste zege op dat podium. En was hij uiteindelijk dicht bij winst tegen de wereldtopper, toch? Daniel Medvedev. En met de zege in Bunschoten bevestigt hij in elk geval zijn stijgende lijn op de internationale ranglijst.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voor Neville Ruiter begint een bijzonder hoofdstuk in zijn golfcarrière. De 24-jarige amateurspeler staat op de deelnemerslijst van de Open. Laatste golfmajor van het jaar op de iconische Royal Birkdale-baan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ruiter voegt zich op het toernooi bij topspelers zoals Scottie Scheffler, Rory McIlroy en Tommy Fleetwood. En Ruiter dwong zijn deelname af via het Europees kampioenschap voor amateurs in Finland, waar hij als tweede eindigde. En dat resultaat gaf hem toegang tot het kwalificatietoernooi. En na twee zware rondes in één dag bemachtigde hij daar zijn plek op het hoofdtoernooi. Hij is de eerste Nederlander in 2 jaar tijd die aan dit toernooi deelneemt. Zijn aanwezigheid op dit podium volgt op een uitdagende periode vol medische tegenslagen. Want tijdens zijn studietijd in de Verenigde Staten werd hij gehinderd door een hernia. Er waren 2 operaties nodig om die rugklachten te verhelpen. En 2 jaar heeft hij niet kunnen golfen. En Ruiter twijfelde daardoor of hij eigenlijk nog wel terug kon keren op hoog niveau. Nou, hij is nu fit. Focus ligt op dit toernooi. Hij wil vooral kijken en leren van de profs. Een plek in het finale weekend is natuurlijk een doel. Want pas dan kan hij wellicht een ronde spelen met de wereldtop. En na dit toernooi in Engeland, dan bereidt hij zich voor op de US Amateur. Dan gaat hij eind augustus, na dat toernooi, de overstap maken naar het professionele circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Nieuws. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Vooruitlopend op de Grand Prix van België spreekt Fernando Alonso zijn zorgen uit over de balans op het circuit in Spa-Francorchamps. Tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat energiemanagement de belangrijkste uitdaging wordt op de baan in de Ardennen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Coureurs moeten op het snelle circuit kritische keuzes maken over wanneer zij hun elektrisch vermogen gaan inzetten. Alonso legt uit dat het onmogelijk is om op alle rechte stukken voluit te gaan. Wie aan het begin van de ronde te veel energie verbruikt, komt later in de ronde vermogen tekort. En dat betekent, volgens Alonso, dat de rijders strategisch moeten sparen om het laatste deel van het circuit richting de chicane nog vermogen over te hebben. Alonso plaatst daarbij een opvallende kanttekening bij de huidige reglementen en stelt dus dat de auto's zonder elektrische ondersteuning aanzienlijk minder vermogen hebben dan een jaar geleden. Coureur gaat zelfs zover dat hij het vermogen op die momenten vergelijkt met dat van een Formule 2 auto. Het circuit, dat bekend staat toch om zijn hoge snelheden, dwingt de rijders tot een behoudende rijstijl op bepaalde delen van de baan. Het wordt voor de teams en coureurs een puzzel om de beperkte energie optimaal te verdelen over de gehele ronde. Ja, en of die uitdaging de verhoudingen op de baan ook daadwerkelijk zal veranderen, dat zal moeten blijken tijdens het komende raceweekend in België.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Everybody plays the fool. There's no point in wondering why people do what they do. It's alright to be confused.

0: Kent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft zijn zorgen geuit over de huidige koers van de Formule 1. Zevenvoudig wereldkampioen spreekt zich openlijk uit over zijn frustratie. En die wordt gevoed door de grote invloed van complexe software en energiemanagementsystemen op het rijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is de sport te afhankelijk geworden van techniek, waardoor coureurs niet langer alleen maar beloond worden voor hun snelheid en inzet op het circuit. Hij legt uit dat het doel van racen altijd moet zijn om de auto tot de uiterste limiet te pushen. En nu ervaart hij dat rijders juist worden bestraft als zij bijvoorbeeld risico nemen in snelle bochten. En dit komt omdat de batterijcapaciteit beperkt is en het energiemanagement hem dwingt om tijdens het rijden op specifieke momenten op te laden. Britt geeft aan dat dit voor de coureurs zelf lastig te doorgronden is. Hij deelt een voorbeeld uit Miami, waar hij tijd verloor door een fout in de software. Hij dacht aanvankelijk zelf langzamer te rijden, maar kreeg van zijn engineers te horen dat het systeem simpelweg niet naar behoren functioneerde. Hamilton pleit daarom voor een vermindering van de technische hulpmiddelen in de sport. In de huidige tussenstand van het kampioenschap bezet Hamilton de derde plaats. Hij volgt daarmee Kimi Antonelli en George Russell, die de eerste twee posities innemen voor het team van Mercedes.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel. Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het al wat langzamer te rijden. Zoals op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude een kleine 10 minuten extra. Ook de wegwerkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum gooien al goed in het eten. Tussen Nieuwendijk en Knoopend Gorkum 6 kilometer en 10 minuten.

0: 103 Radio.
1: Baby, can't you hear my call?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met doelman Marc-André Ter Stegen. Duitse keeper komt op huurbasis over van FC Barcelona nadat alle bureaucratische details zijn afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide clubs hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven voor de overstap. Transfer liep eerder wat vertraging op door belastingtechnische zaken, maar die obstakels lijken nu te zijn opgelost. Ter Stegen, die sinds 2014 al onder contact staat bij Barcelona, sluit zich direct aan bij de selectie van Ajax. Doelman kende in Barcelona een hele succesvolle periode. Werd 6 keer kampioen, won ook de Champions League. Maar de laatste jaren staat het fysiek ook een beetje tegen. Hij verloor zijn vaste plek in het elftal aan de aangetrokken doelman van Espanyol. En dat is Joan Garcia. En na een vuurperiode bij Girona, waar hij door blessure leed maar 2 keer onder de lat stond, is de 40-voudige international inmiddels weer volledig fit. Hij is onlangs gestart met de voorbereiding in Spanje en verhuist nu dus naar de Johan Cruijff Arena. Voor Ajax is de komst van de doelman een zeer welkome versterking met het oog op de nabije toekomst. De club bereidt zich voor op de tweede voorronde van de Conference League, waar later deze maand de eerste officiële wedstrijden wachten. Amsterdammers waren natuurlijk al eerder actief op de transfermarkt, hebben Caio Henrique al binnengehaald en Daley Blind, terwijl ook nog de presentatie van Marcus Leonardo op korte termijn wordt verwacht.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Country Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 7 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. We zitten momenteel rond de 80 kilometer. Wat opvalt is een ongeluk in de Rottermeertunnel, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Een file van een half uur over 4 kilometer. Verder de A2 naar Utrecht tussen knooppunt Deel en afrit Everdingen. 8 kilometer, een kwartier extra. En op de A58 in Brabant wordt langzamer gereden richting Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel 2 kilometer en 10 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Etienne Vaze vindt dat hij bij de beste keepers van Nederland hoort. Doelman van FC Groningen stelt dat zijn kwaliteiten op dit moment al van topniveau zijn. Al ziet hij nog wel verbeterpunten, met name in de dagelijkse focus op het trainingsveld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaze, die uitkomt voor het nationale elftal van Suriname, verlengde eerder deze zomer zijn verbintenis bij FC Groningen. Hij geeft aan dat hij op dit moment in een fase van zijn loopbaan zit waarin hij vooral minuten wil maken. En de keuze voor FC Groningen voelt voor hem dan ook logisch, omdat hij daar onder trainer Dick Lukien de onbetwiste eerste doelman is. Toch kijkt hij ook wat verder vooruit. Hoewel hij nu kiest voor speelminuten, sluit hij niet uit dat hij over enkele jaren een rol als tweede keeper bij een topclub ambieert. Hij is namelijk van mening dat hij die stap aan kan naar de absolute top. Al benadrukt hij dat het uiteindelijk aan de clubs is natuurlijk om die inschatting te delen. Zijn trainer Dick Lukien geeft aan dat de potentie er zeker is, maar dat een constante focus op de training essentieel is voor die stap omhoog. En Vaze erkent dat zelf ook. Hij geeft aan dat hij soms moeite heeft om elke dag volledig scherp te blijven en ziet daarin dus nog ruimte voor groei. Ondanks die kanttekening blijft hij wel bij zijn standpunt. Qua pure keeperskwaliteiten rekent hij zichzelf tot de top van Nederland.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. We zitten nu boven de 100 kilometer file in totaal. Wat opvalt is een ongeluk in de Rottermeerentunnel. De A16 komende vanuit Breda. Vanaf de Van Brienenoordbrug 7 kilometer file. Vertraging is 40 minuten. Ook is het druk op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 5 kilometer en 15 minuten. En tot slot de N217 Dordrecht-Spijkenisse. Vanaf Maasdam 3 kilometer file tot aan de A29. En

0: Radio.
1: Grand Prix Radio.
0: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Thijs Bogaert heeft een opvallende overwinning in eigen land geboekt. Bij het Challenger-toernooi in Bunschoten rekende hij in de eerste ronde af met de toch als tweede geplaatste Gauthier Onclan. Het resultaat is een primeur voor de 18-jarige tennisser, aangezien het zijn eerste zege is op dit niveau ooit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verloop van de partij liet een opmerkelijk herstel zien. Bogaert kwam in de openingsfase moeizaam uit de verf, verloor ook de eerste set. Maar hij herstelde zich knap na die moeizame start. Hij werkte in de tweede set twee matchpoints weg. Sleepte via de tiebreak de winst van die set binnen. En deze ommekeer gaf hem weer het nodige vertrouwen om de beslissende set naar zijn hand te zetten. En uiteindelijk dus de wedstrijd te winnen. Toernooi in Bunschoten biedt een uitdagend podium voor opkomende spelers die de stap willen maken van de junioren naar de professionele tour. Voor Bogaert is deelname aan deze challenger, waar hij met een wildcard aan de start verscheen, een belangrijke leerschool in zijn nog prille loopbaan. En deze prestatie volgde kort na zijn deelname aan Wimbledon, waar hij in de halve finales van het juniorentoernooi strandde tegen Cruz Hewitt. En eerder liet Bogaert zich ook al zien op het hoogste ATP-niveau. Bij de Libema Open in Rosmalen boekte hij zijn eerste zege op dat podium. En was hij uiteindelijk dicht bij winst tegen de wereldtopper, toch? Daniel Medvedev. En met de zege in Bunschoten bevestigt hij in elk geval zijn stijgende lijn op de internationale ranglijst.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Relatief gezien valt de ochtendspits eigenlijk wel mee, maar toch staat er meer dan 160 kilometer file, dus de kans is aanwezig dat je in de file komt te staan. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. 13 kilometer en 20 minuten. Ook de A16 naar Rotterdam staat erbij. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur extra. Deels nog de nasleep van een ongeluk, maar dat komt ook door de afgesloten A20. Daardoor moeten meer mensen omrijden.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voor Neville Ruiter begint een bijzonder hoofdstuk in zijn golfcarrière. De 24-jarige amateurspeler staat op de deelnemerslijst van de Open. Laatste golfmajor van het jaar op de iconische Royal Birkdale-baan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ruiter voegt zich op het toernooi bij topspelers zoals Scottie Scheffler, Rory McIlroy en Tommy Fleetwood. En Ruiter dwong zijn deelname af via het Europees kampioenschap voor amateurs in Finland, waar hij als tweede eindigde. En dat resultaat gaf hem toegang tot het kwalificatietoernooi. En na twee zware rondes in één dag bemachtigde hij daar zijn plek op het hoofdtoernooi. Hij is de eerste Nederlander in 2 jaar tijd die aan dit toernooi deelneemt. Zijn aanwezigheid op dit podium volgt op een uitdagende periode vol medische tegenslagen. Want tijdens zijn studietijd in de Verenigde Staten werd hij gehinderd door een hernia. Er waren 2 operaties nodig om die rugklachten te verhelpen. En 2 jaar heeft hij niet kunnen golfen. En Ruiter twijfelde daardoor of hij eigenlijk nog wel terug kon keren op hoog niveau. Nou, hij is nu fit. Focus ligt op dit toernooi. Hij wil vooral kijken en leren van de profs. Een plek in het finale weekend is natuurlijk een doel. Want pas dan kan hij wellicht een ronde spelen met de wereldtop. En na dit toernooi in Engeland, dan bereidt hij zich voor op de US Amateur. Dan gaat hij eind augustus, na dat toernooi, de overstap maken naar het professionele circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de spits eerlijk gezegd wel mee. Het is vaak wel druk, maar echt veel vertraging hebben de meeste automobilisten niet. Wel op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Gouda en Bleiswijk een file van 6 kilometer en 60 minuten. Het komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder ook één rijstrook minder op de A15 naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Del file tot aan knooppunt Gorkum. 50 minuten, één rijstrook is afgesloten. Dan nog technische problemen in de Salland-Twente-tunnel, de N35. Die is in

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vooruitlopend op de Grand Prix van België spreekt Fernando Alonso zijn zorgen uit over de balans op het circuit in Spa-Francorchamps. Tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat energiemanagement de belangrijkste uitdaging wordt op de baan in de Ardennen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Coureurs moeten op het snelle circuit kritische keuzes maken over wanneer zij hun elektrisch vermogen gaan inzetten. Alonso legt uit dat het onmogelijk is om op alle rechte stukken voluit te gaan. Wie aan het begin van de ronde te veel energie verbruikt, komt later in de ronde vermogen tekort. En dat betekent, volgens Alonso, dat de rijders strategisch moeten sparen om het laatste deel van het circuit richting de chicane nog vermogen over te hebben. Alonso plaatst daarbij een opvallende kanttekening bij de huidige reglementen en stelt dus dat de auto's zonder elektrische ondersteuning aanzienlijk minder vermogen hebben dan een jaar geleden. Coureur gaat zelfs zover dat hij het vermogen op die momenten vergelijkt met dat van een Formule 2 auto. Het circuit, dat bekend staat toch om zijn hoge snelheden, dwingt de rijders tot een behoudende rijstijl op bepaalde delen van de baan. Het wordt voor de teams en coureurs een puzzel om de beperkte energie optimaal te verdelen over de gehele ronde. Ja, en of die uitdaging de verhoudingen op de baan ook daadwerkelijk zal veranderen, dat zal moeten blijken tijdens het komende raceweekend in België.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is alweer op zijn retour. De grootste drukte ligt achter ons. Maar hier en daar wordt het nog steeds behoorlijk langzaam gereden. Zoals op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bleiswijk een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 1 uur. Verder ook nog file in de omgeving daar zo. Allerlei N-wegen. Hou daar voorlopig rekening met flinke extra reistijd. Dan goed nieuws over de A15. Nijmegen-Gorkum. Bij Arkel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf knooppunt Del nog wel een kwartier vertraging. En door wegwerkzaamheden aan de noordkant van Rotterdam, de A20, die is dicht, wordt er omgereden op de A16 vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer en 20 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft zijn zorgen geuit over de huidige koers van de Formule 1. Zevenvoudig wereldkampioen spreekt zich openlijk uit over zijn frustratie. En die wordt gevoed door de grote invloed van complexe software en energiemanagement systemen op het rijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is de sport te afhankelijk geworden van techniek, waardoor coureurs niet langer alleen maar beloond worden voor hun snelheid en inzet op het circuit. Hij legt uit dat het doel van racen altijd moet zijn om de auto tot de uiterste limiet te pushen. En nu ervaart hij dat rijders juist worden bestraft als zij bijvoorbeeld risico nemen in snelle bochten. En dit komt omdat de batterijcapaciteit beperkt is en het energiemanagement hem dwingt om tijdens het rijden op specifieke momenten op te laden. Britt geeft aan dat dit voor de coureurs zelf lastig te doorgronden is. Hij deelt een voorbeeld uit Miami, waar hij tijd verloor door een fout in de software. Hij dacht aanvankelijk zelf langzamer te rijden, maar kreeg van zijn engineers te horen dat het systeem simpelweg niet naar behoren functioneerde. Hamilton pleit daarom voor een vermindering van de technische hulpmiddelen in de sport. In de huidige tussenstand van het kampioenschap bezet Hamilton de derde plaats. Hij volgt daarmee Kimi Antonelli en George Russell, die de eerste twee posities innemen voor het team van Mercedes.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een klein handjevol bijzonderheden, maar op de meeste plekken rijdt het nu goed door. Op de A16 Breda-Rotterdam nog file voor knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden op de A20. Op de A20 is de weg dus deels dicht, maar richting Hoek van Holland file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer en 25 minuten. Verder drukte in het oosten van het land, onder andere op de N318 richting Winterswijk. Voor Lichtenvoorde ongeveer 10 minuten extra komt door bezoekers aan de Zwarte Cross.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax versterkt de selectie met doelman Marc-André ter Stegen. Duitse keeper komt op huurbasis over van FC Barcelona nadat alle bureaucratische details zijn afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide clubs hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven voor de overstap. Transfer liep eerder wat vertraging op door belastingtechnische zaken, maar die obstakels lijken nu te zijn opgelost. Ter Stegen, die sinds 2014 al onder contract staat bij Barcelona, sluit zich direct aan bij de selectie van Ajax. Doelman kende in Barcelona een hele succesvolle periode. Werd 6 keer kampioen, won ook de Champions League. Maar de laatste jaren staat het fysiek ook een beetje tegen. Hij verloor zijn vaste plek in het elftal aan de aangetrokken doelman van Espanyol. En dat is Joan Garcia. En na een vuurperiode bij Girona, waar hij door blessure leed, maar 2 keer onder de lat stond, is de 40-voudige international inmiddels weer volledig fit. Hij is onlangs gestart met de voorbereiding in Spanje en verhuist nu dus naar de Johan Cruijff Arena. Voor Ajax is de komst van de doelman een zeer welkome versterking met het oog op de nabije toekomst. De club bereidt zich voor op de tweede voorronde van de Conference League, waar later deze maand de eerste officiële wedstrijden wachten. Amsterdammers waren natuurlijk al eerder actief op de transfermarkt, hebben Caio Henrique al binnengehaald en Daley Blind, terwijl ook nog de presentatie van Marcus Leonardo op korte termijn wordt verwacht.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar langzaam rijdende plekken. Zoals op de A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Ridderkerk. Een klein kwartiertje vertraging komt door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Verder drukte rondom knooppunt Terbrechtseplein op de A16 vanuit Breda en de A20 vanuit Gouda. Komt vanwege de wegwerkzaamheden. In beide gevallen 10 minuten langzaam rijden.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB, Go Ahead Eagles en de politie zeggen dat ze geen spreekkoren hebben waargenomen tijdens de oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Apollon Limassol. De wedstrijd waarin scheidsrechter Rob Diepering floot. En daarmee spreken ze de geruchten tegen die online verschenen dat kwetsende leuzen tijdens die wedstrijd een rol zouden hebben gespeeld rond zijn overlijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na het overlijden van Diepering verschenen op sociale media berichten waarin werd beweerd dat supporters hem hadden toegezongen vanwege een eerdere verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. Die zaak werd kort na zijn aanhouding in Engeland geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Volgens een woordvoerder van Go Ahead Eagles heeft de club zelf niets waargenomen. De KNVB heeft ook niets gemerkt en na contact met de politie blijkt dat daar ook geen meldingen of waarnemingen bekend zijn. Directeur van de Go Ahead Eagles is Jan-Willem van Dop. Hij zegt dat de club eventuele ongepaste uitingen afkeurt, maar dat daar tijdens de wedstrijd niets van is gebleken. En hij vertelt ook dat hij na afloop nog met Diepering heeft gesproken en hem een hand heeft gegeven. Volgens Van Dop merkte hij toen niets waaruit bleek dat de scheidsrechter geïntimideerd of bejegend zou zijn. De KNVB heeft geen verdere mededelingen over de doodsoorzaak van Diepering gedaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst een kapotte auto op de A10, de Ring van Amsterdam, bij knooppunt Koenplein. Vanaf afrit Haarlem een file van 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder de wegwerkzaamheden op de A20. Daarom rijdt het langzamer op de A15 en de A16. In beide gevallen 10 minuten voor knooppunt Terbrechtseplein. En het is druk op de N318 vanuit Varsseveld naar Winterswijk. Voor Lichtenvoorde 6 kilometer en een uur extra. Dit weekend is daar de Zwarte Cross.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Barcelona is boos op bondscoach Ronald Koeman, de medische staf van Oranje en ook op Frenkie de Jong vanwege de manier waarop zijn knieblessure is behandeld op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Spaanse media meldde de Jong zich eerder dan gepland bij Barcelona voor onderzoek aan zijn rechterknie. En daarbij stelden de clubartsen een ernstige zwelling en instabiliteit van het gewricht vast. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van schade aan kniebanden, maar door een inwendige bloeding kon een MRI-scan nog niet direct worden gemaakt. Barcelona wist dat de Jong tijdens de WK-wedstrijden van Oranje tegen Tunesië en Marokko injecties had gekregen om te kunnen spelen. Club zegt echter niet te zijn geïnformeerd over de mogelijke ernst van de blessure. In Catalonië leeft het vermoeden dat de Jong al geblesseerd speelde en dat de extra belasting van de wedstrijd tegen Marokko de situatie heeft verergerd. De Spaanse club vreest dat een operatie nu nodig is en als dat zo is, kan de Jong 4 tot 6 maanden uit de roulatie zijn. De kwestie zet de relatie tussen Barcelona en het Nederlands elftal opnieuw onder druk. Er zijn in het verleden wel meer verhalen geweest over blessures en het niet goed behandelen. En volgens Spaanse media vindt de club dat de begeleiding van Oranje tekort is geschoten. En ook zou Barcelona vinden dat Frenkie de Jong zelf veel meer had moeten aangeven over de klachten aan zijn knie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits is lang en breed achter de rug, maar er zijn een paar bijzonderheden. Allereerst de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij knooppunt Ouddijk is een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht. Vertraging is 20 minuten. En het is opvallend druk op de N318 richting Winterswijk. Tweede voor Lichtenvoorde vanwege de Zwarte Cross. De camping is vanmorgen open gegaan en dat merk je. Er staat een file van bijna 3 kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: miles on it.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Franco Colapinto noemt de eerste periode van zijn Formule 1 loopbaan de moeilijkste uit zijn carrière. Argentijn kijkt openhartig terug op de periode waarin hij onverwacht instapte bij Williams en direct onder een vergrootglas terechtkwam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Colapinto vertelt dat hij nauwelijks tijd kreeg om aan het niveau van de Formule 1 te wennen. Hij moest direct presteren en voelde dat iedere training, kwalificatie en race bepalend kon zijn voor zijn toekomst. Volgens hem was de druk enorm, werden fouten ook meteen uitvergroot en dat maakte het weer lastig om met vertrouwen te rijden. Daar kwam volgens Colapinto nog bij dat hij moest wennen aan alle aandacht buiten de baan. De media, de verwachtingen van teams en fans en de voortdurende speculaties over zijn toekomst zorgden er ook nog eens voor dat hij mentaal een moeilijke periode doormaakte. Hij noemt vooral de onzekerheid over zijn zitje een van de lastigste momenten uit zijn loopbaan. Toch zegt Colapinto dat hij periode hem ook sterker heeft gemaakt. Hij heeft geleerd hoe belangrijk het is om rustig te blijven en zich niet te veel bezig te houden met alles wat er om hem heen gebeurt. Inmiddels voelt hij zich naar eigen zeggen beter voorbereid op het leven als Formule 1 coureur en hij ervaart naar eigen zeggen meer vertrouwen en stabiliteit bij zijn huidige team en dat is Alpine. Met de lessen uit zijn eerste periode in de Formule 1 hoopt hij zich in de komende seizoenen verder te kunnen ontwikkelen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint helaas weer drukker te worden voor de Duitse grenscontroles op de A7 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging. En verder drukt in de Achterhoek op de N313 en de N318. Allebei richting Lichtenvoorde. De vertraging varieert een beetje tussen de 30 en de 50 minuten. Maar het komt door bezoekers aan de Zwarte Cross.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Adam Tahoui heeft na zijn overstap van Vitesse naar NEC te maken gekregen met veel negatieve reacties. Aanvallende middenvelder verklaart dat hij zijn transfer daarom maandenlang strikt geheim heeft gehouden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al in januari voerde zijn zaakwaarnemer de eerste gesprekken met de Nijmeegse club. En de speler zelf zat in de tweede helft van het seizoen meerdere malen met NEC om de tafel. En Tahoui deelde dat nieuws enkel met zijn naaste familie en dat was om te voorkomen dat er onrust zou ontstaan. Zelfs zijn toenmalige ploeggenoten bij Vitesse wisten niets van zijn plannen om een overstap te maken naar de grote rivaal uit Nijmegen. Toen het nieuws vorige maand alsnog naar buiten kwam, ja, toen stroomden de reacties binnen. Hij benadrukt dat hij de emoties van de Vitesse-achterban begrijpt, maar hij wijst tegelijkertijd naar het verschil in status tussen beide clubs. Volgens de twintiger is zijn besluit sportief gezien verklaarbaar en zouden mensen met gezond verstand zijn keuze moeten begrijpen. Hij kiest er bewust voor om geen aandacht te schenken aan alle negatieve berichten. Hij wil namelijk gewoon zijn energie behouden. Bij NEC richt Tahoui zich op een nieuwe rol als rechtsbuiten. Speler zelf stelt dat hij bij zijn nieuwe club wil groeien in zijn rendement. En hij geeft ook aan dat hij weliswaar houdt van dribbelen en acties maken, maar dat hij zich ervan bewust is dat hij uiteindelijk meer doelpunten en assists moet produceren om wedstrijden te beslissen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Onder meer de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft is een ongeluk gebeurd en er is één rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 20 minuten. Dan de Duitse grenscontroles op de A7 en de A12. In beide gevallen 20 minuten vertraging. De Salland-Twente-tunnel is richting Zwolle in de N35. Nog steeds dicht, dat komt door technische problemen. En tot slot drukt op de N313 en de N318 richting Lichtenvoorde. Komt door bezoekers aan de Zwarte Cross.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen en Jenning de Bo gaan opnieuw de strijd met elkaar aan. Twee topschaatsers nemen het opnieuw tegen elkaar op na hun opvallende duel tijdens de zogenoemde Battle of the Sexes op de 3000 meter. Al zal hun nieuwe duel zich niet op het ijs afspelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige confrontatie ontstond vanuit een grap, maar groeide uit tot een veelbesproken duel tijdens de Zilveren Bal in Leeuwarden. De Bo, vooral bekend als sprinter, nam het op tegen langebaanspecialist Beunen. En die wedstrijd bleef lang spannend en uiteindelijk eindigde die in het voordeel van Beunen. Nu wil de Bo revanche en daar krijgt hij ook nog eens een kans voor, maar dit keer niet op het ijs. Schaatsers verruilen op zondag 2 augustus hun schaatsen voor raceauto's tijdens de Racing Day op het TT-circuit in Assen, waar zij in een Mazda MX-5 Cup race de strijd met elkaar aangaan. Beunen kan de aandacht rondom de nieuwe clash wel waarderen. Meervoudig wereldkampioen lacht om de bezorgdheid dat de nieuwe strijd opnieuw voor veel discussie zou kunnen zorgen. Volgens haar gaat ze niet opnieuw een lange voorbereiding of zware schaatswedstrijd in voor het duel. Nieuwe ontmoeting tussen Beunen en de Bo borduurt voort op een duel dat begon als een ludieke uitdaging, maar uitgroeide tot een van de meest opvallende momenten uit het afgelopen schaatsseizoen. Grand Prix Race.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen helaas. Onder andere de A1 en de A7, de Duitse grenscontroles. In beide gevallen 20 minuten nu. Dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Ouddijk 20 minuten. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is er weer vrij gelukkig. En op de N313 en de N318 is het aansluiten richting Lichtenvoorde. Komt door bezoekers aan de Zwarte Cross dit weekend.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Coureur wil zich daar herpakken na een lastig raceweekend op Silverstone, waar hij uitviel na een crash vanwege een niet sluitende achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen zegt dat het goed was om na die periode even rust te hebben. Viervoudig wereldkampioen van Red Bull werkte daarna alweer met het team in de fabriek en stapte in de simulator om zich voor te bereiden op de volgende race. En Spa-Francorchamps is een speciaal circuit voor Verstappen. Hij noemt de baan zijn favoriete circuit op de Formule 1 kalender en kijkt ook weer uit naar de terugkeer in België. Tegelijkertijd verwacht hij dat het geen eenvoudig weekend wordt. Door de beperkingen rond het energiemanagement op de lange rechte stukken kan het volgens hem nog best een uitdaging worden. Verstappen houdt wel vertrouwen uit eerdere resultaten op het Belgische circuit. Hij presteerde er de afgelopen jaren sterk en won de Grand Prix van België in 2021, 22 en 23. Tijdens het raceweekend draagt Verstappen opnieuw zijn speciale helm met een oranje leeuw en daarmee wil hij de fans bedanken voor hun steun door de jaren heen. Nederlander begint op Spa aan een nieuwe kans om zich te herpakken na de teleurstellingen van de afgelopen races.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor verschillende Duitse grenscontroles. Onder meer de A1 en de A7 en de A12. In alle gevallen een kwartier extra. Verder een ongeluk op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderloo. 7 kilometer en 20 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jan van Veen wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse Turnbond, de KNGU. Hij begint op 1 september in zijn nieuwe functie en wordt op sportief gebied verantwoordelijk voor zowel de mannen als de vrouwen turnploeg. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Veen krijgt binnen de KNGU de taak om samen met de topsportmanager Patrick Roel de koers van het Nederlandse turnen verder uit te zetten. Nieuwe structuur volgt op een onderzoek naar het topsportsysteem van de bond, waaruit bleek dat er verbeteringen nodig waren op het gebied van organisatie, samenwerking en visie. Nieuwe bondscoach neemt heel veel ervaring mee vanuit verschillende sporten. Zo werkte hij eerder als hoofdcoach bij het baanwielrennen en BMX was hij prestatiemanager bij NOC-NSF, bondscoach van de Duitse schaatsploeg en technisch directeur bij de Handboogbond. Van Veen zegt dat hij zich aangetrokken voelt tot een bond die kritisch naar zichzelf durft te kijken en keuzes maakt om beter te worden. Hij wil samen met de sporters, coaches en clubs werken aan de ontwikkeling van het turnen in Nederland en de prestaties op de lange termijn verbeteren. Met de komst van Van Veen kiest de KNGU voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. De bondscoach richt zich op het sportieve gedeelte, terwijl de topsportmanager zich bezighoudt met de strategische en organisatorische kant.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzamerhand weer drukker te worden onderweg. We zitten zelfs weer boven de 100 kilometer file. Wat opvalt is een ongeluk bij Schaarsberg op de A50 richting Apeldoorn. Vanaf knooppunt Waterberg een file van 30 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Verder de Duitse grenscontrole, dan met name in het noorden van het land, op de A7 vanuit Groningen. Vanaf Oudeschans 3 kilometer en 20 minuten. En dan wegwerkzaamheden op de A20, daarom nu file richting Gouda. Voor Moordrecht ongeveer 10 minuten over 5 kilometer.

0: Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB, Go Ahead Eagles en de politie zeggen dat ze geen spreekkoren hebben waargenomen tijdens de oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Apollon Limassol. De wedstrijd waarin scheidsrechter Rob Dieperink floot. En daarmee spreken ze de geruchten tegen die online verschenen dat kwetsende leuzen tijdens die wedstrijd een rol zouden hebben gespeeld rond zijn overlijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na het overlijden van Dieperink verschenen op sociale media berichten waarin werd beweerd dat supporters hem hadden toegezongen vanwege een eerdere verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. Die zaak werd kort na zijn aanhouding in Engeland geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Volgens een woordvoerder van Go Ahead Eagles heeft de club zelf niets waargenomen. De KNVB heeft ook niets gemerkt en na contact met de politie blijkt dat daar ook geen meldingen of waarnemingen bekend zijn. Directeur van de Go Ahead Eagles is Jan-Willem van Dop. Hij zegt dat de club eventuele ongepaste uitingen afkeurt, maar dat daar tijdens de wedstrijd niets van is gebleken. En hij vertelt ook dat hij na afloop nog met Dieperink heeft gesproken en hem een hand heeft gegeven. Volgens Van Dop merkte hij toen niets waaruit bleek dat de scheidsrechter geïntimideerd of bejegend zou zijn. De KNVB heeft geen verdere mededelingen over de doodsoorzaak van Dieperink gedaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A7 vanuit Groningen voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 30 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn rijdt het langzaam voor Hoenderloo. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Het komt door een eerder ongeluk, want de weg is weer helemaal vrij.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Barcelona is boos op bondscoach Ronald Koeman, de medische staf van Oranje en ook op Frenkie de Jong vanwege de manier waarop zijn knieblessure is behandeld op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Spaanse media meldde de Jong zich eerder dan gepland bij Barcelona voor onderzoek aan zijn rechterknie. En daarbij stelden de clubartsen een ernstige zwelling en instabiliteit van het gewricht vast. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van schade aan kniebanden, maar door een inwendige bloeding kon een MRI-scan nog niet direct worden gemaakt. Barcelona wist dat de Jong tijdens de WK-wedstrijden van Oranje tegen Tunesië en Marokko injecties had gekregen om te kunnen spelen. Club zegt echter niet te zijn geïnformeerd over de mogelijke ernst van de blessure. In Catalonië leeft het vermoeden dat de Jong al geblesseerd speelde en dat de extra belasting van de wedstrijd tegen Marokko de situatie heeft verergerd. De Spaanse club vreest dat een operatie nu nodig is en als dat zo is, kan de Jong 4 tot 6 maanden uit de roulatie zijn. De kwestie zet de relatie tussen Barcelona en het Nederlands elftal opnieuw onder druk. Er zijn in het verleden wel meer verhalen geweest over blessures en het niet goed behandelen. En volgens Spaanse media vindt de club dat de begeleiding van Oranje tekort is geschoten. En ook zou Barcelona vinden dat Frenkie de Jong zelf veel meer had moeten aangeven over de klachten aan zijn knie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Franco Colapinto noemt de eerste periode van zijn Formule 1 loopbaan de moeilijkste uit zijn carrière. Argentijn kijkt openhartig terug op de periode waarin hij onverwacht instapte bij Williams en direct onder een vergrootglas terechtkwam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Colapinto vertelt dat hij nauwelijks tijd kreeg om aan het niveau van de Formule 1 te wennen. Hij moest direct presteren en voelde dat iedere training, kwalificatie en race bepalend kon zijn voor zijn toekomst. Volgens hem was de druk enorm, werden fouten ook meteen uitvergroot en dat maakte het weer lastig om met vertrouwen te rijden. Daar kwam volgens Colapinto nog bij dat hij moest wennen aan alle aandacht buiten de baan. De media, de verwachtingen van teams en fans en de voortdurende speculaties over zijn toekomst zorgde er ook nog eens voor dat hij mentaal een moeilijke periode doormaakte. Hij noemt vooral de onzekerheid over zijn zitje een van de lastigste momenten uit zijn loopbaan. Toch zegt Colapinto dat hij periode hem ook sterker heeft gemaakt. Hij heeft geleerd hoe belangrijk het is om rustig te blijven en zich niet te veel bezig te houden met alles wat er om hem heen gebeurt. Inmiddels voelt hij zich naar eigen zeggen beter voorbereid op het leven als Formule 1 coureur en hij ervaart naar eigen zeggen meer vertrouwen en stabiliteit bij zijn huidige team en dat is Alpine. Met de lessen uit zijn eerste periode in de Formule 1 hoopt hij zich in de komende seizoenen verder te kunnen ontwikkelen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je bij Eemnes 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Kelpen-Oler 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En de A7 Groningen richting Duitsland voor de grens bij Nieuweschans ook 20 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Adam Tawi heeft na zijn overstap van Vitesse naar NEC te maken gekregen met veel negatieve reacties. Aanvallende middenvelder verklaart dat hij zijn transfer daarom maandenlang strikt geheim heeft gehouden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al in januari voerde zijn zaakwaarnemer de eerste gesprekken met de Nijmeegse club. En de speler zelf zat in de tweede helft van het seizoen meerdere malen met NEC om de tafel. En Tawi deelde dat nieuws enkel met zijn naaste familie en dat was om te voorkomen dat er onrust zou ontstaan. Zelfs zijn toenmalige ploeggenoten bij Vitesse wisten niets van zijn plannen om een overstap te maken naar de grote rivaal uit Nijmegen. Toen het nieuws vorige maand alsnog naar buiten kwam, ja, toen stroomden de reacties binnen. Hij benadrukt dat hij de emoties van de Vitesse-achterban begrijpt, maar hij wijst tegelijkertijd naar het verschil in status tussen beide clubs. Volgens de twintiger is zijn besluit sportief gezien verklaarbaar en zouden mensen met gezond verstand zijn keuze moeten te begrijpen. Hij kiest er bewust voor om geen aandacht te schenken aan alle negatieve berichten. Hij wil namelijk gewoon zijn energie behouden. Bij NEC richt Tawi zich op een nieuwe rol als rechtsbuiten. Speler zelf stelt dat hij bij zijn nieuwe club wil groeien in zijn rendement. En hij geeft ook aan dat hij weliswaar houdt van dribbelen en acties maken, maar dat hij zich ervan bewust is dat hij uiteindelijk meer doelpunten en assists moet produceren om wedstrijden te beslissen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de wegen. Er staat 250 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans, 20 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Joy Beunen en Jenning de Bo gaan opnieuw de strijd met elkaar aan. Twee topschaatsers nemen het opnieuw tegen elkaar op na hun opvallende duel tijdens de zogenoemde Battle of the Sexes op de 3000 meter. Al zal hun nieuwe duel zich niet op het ijs afspelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige confrontatie ontstond vanuit een grap, maar groeide uit tot een veelbesproken duel tijdens de Zilveren Bal in Leeuwarden. De Bo, vooral bekend als sprinter, nam het op tegen langebaanspecialist Beunen. En die wedstrijd bleef lang spannend en uiteindelijk eindigde die in het voordeel van Beunen. Nu wil de Bo revanche en daar krijgt hij ook nog eens een kans voor, maar dit keer niet op het ijs. Schaatsers verruilen op zondag 2 augustus hun schaatsen voor raceauto's tijdens de Racing Day op het TT-circuit in Assen, waar zij in een Mazda MX-5 Cup race de strijd met elkaar aangaan. Beunen kan de aandacht rondom de nieuwe clash wel waarderen. Meervoudig wereldkampioen lacht om de bezorgdheid dat de nieuwe strijd opnieuw voor veel discussie zou kunnen zorgen. Volgens haar gaat ze niet opnieuw een lange voorbereiding of zware schaatswedstrijd in voor het duel. Nieuwe ontmoeting tussen Beunen en de Bo borduurt voort op een duel dat begon als een ludieke uitdaging, maar uitgroeide tot een van de meest opvallende momenten uit het afgelopen schaatsseizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de wegen. Er staat ruim 275 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum ben je echter al 20 minuten extra kwijt tussen knooppunt Del en Arkel. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur vertraging. De A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen 10 minuten langer onderweg.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Coureur wil zich daar herpakken na een lastig raceweekend op Silverstone, waar hij uitviel na een crash vanwege een niet sluitende achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen zegt dat het goed was om na die periode even rust te hebben. Viervoudig wereldkampioen van Red Bull werkte daarna alweer met het team in de fabriek en stapte in de simulator om zich voor te bereiden op de volgende race. En Spa-Francorchamps is een speciaal circuit voor Verstappen. Hij noemt de baan zijn favoriete circuit op de Formule 1 kalender en kijkt ook weer uit naar de terugkeer in België. Tegelijkertijd verwacht hij dat het geen eenvoudig weekend wordt. Door de beperkingen rond het energiemanagement op de lange rechte stukken kan het volgens hem nog best een uitdaging worden. Verstappen houdt wel vertrouwen uit eerdere resultaten op het Belgische circuit. Hij presteerde er de afgelopen jaren sterk en won de Grand Prix van België in 2021, 22 en 23. Tijdens het raceweekend draagt Verstappen opnieuw zijn speciale helm met een oranje leeuw en daarmee wil hij de fans bedanken voor hun steun door de jaren heen. Nederlander begint op Spa aan een nieuwe kans om zich te herpakken na de teleurstellingen van de afgelopen races.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jan van Veen wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse Turnbond, de KNGU. Hij begint op 1 september in zijn nieuwe functie en wordt op sportief gebied verantwoordelijk voor zowel de mannen als de vrouwen turnploeg. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Veen krijgt binnen de KNGU de taak om samen met de topsportmanager Patrick Roel de koers van het Nederlandse turnen verder uit te zetten. Nieuwe structuur volgt op een onderzoek naar het topsportsysteem van de bond, waaruit bleek dat er verbeteringen nodig waren op het gebied van organisatie, samenwerking en visie. Nieuwe bondscoach neemt heel veel ervaring mee vanuit verschillende sporten. Zo werkte hij eerder als hoofdcoach bij het baanwielrennen en BMX was hij prestatiemanager bij NOC-NSF, bondscoach van de Duitse schaatsploeg en technisch directeur bij de Handboogbond. Van Veen zegt dat hij zich aangetrokken voelt tot een bond die kritisch naar zichzelf durft te kijken en keuzes maakt om beter te worden. Hij wil samen met de sporters, coaches en clubs werken aan de ontwikkeling van het turnen in Nederland en de prestaties op de lange termijn verbeteren. Met de komst van Van Veen kiest de KNGU voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. De bondscoach richt zich op het sportieve gedeelte, terwijl de topsportmanager zich bezighoudt met de strategische en organisatorische kant.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 340 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 Eindhoven-Utrecht voor het knooppunt Empel een kwartier extra. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het Terbrechtseplein 13 kilometer. En dan kan je een uur extra voor uittrekken. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. A44 naar Amsterdam tussen Warmond en Kraagdorp 3 kilometer en een kwartier extra door een ongeluk. En werkzaamheden bij Venlo op de A73 richting Nijmegen zorgen ook voor een kwartier vertraging tussen Beesel en knooppunt Tychia.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB, Go Ahead Eagles en de politie zeggen dat ze geen spreekkoren hebben waargenomen tijdens de oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Apollon Limassol. De wedstrijd waarin scheidsrechter Rob Dieperink floot. En daarmee spreken ze de geruchten tegen die online verschenen dat kwetsende leuzen tijdens die wedstrijd een rol zouden hebben gespeeld rond zijn overlijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na het overlijden van Dieperink verschenen op sociale media berichten waarin werd beweerd dat supporters hem hadden toegezongen vanwege een eerdere verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. Die zaak werd kort na zijn aanhouding in Engeland geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Volgens een woordvoerder van Go Ahead Eagles heeft de club zelf niets waargenomen. De KNVB heeft ook niets gemerkt en na contact met de politie blijkt dat daar ook geen meldingen of waarnemingen bekend zijn. Directeur van Go Ahead Eagles is Jan-Willem van Dop. Hij zegt dat de club eventuele ongepaste uitingen afkeurt, maar dat daar tijdens de wedstrijd niets van is gebleken. En hij vertelt ook dat hij na afloop nog met Dieperink heeft gesproken en hem een hand heeft gegeven. Volgens van Dop merkte hij toen niets waaruit bleek dat de scheidsrechter geïntimideerd of bejegend zou zijn. De KNVB heeft geen verdere mededelingen over de doodsoorzaak van Dieperink gedaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je ruim een half uur vertraging tussen Hendrikido Ambacht en het Terbrechtseplein. Diezelfde A16, maar dan richting Breda tussen Berkel en Roderijs en de Rottermeerentunnel. 20 minuten extra. Dat komt door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A44 naar Amsterdam zorgt voor een kwartier vertraging bij Kaagdorp. En op de A73 richting Nijmegen heb je tussen Bezel en Belfeld 10 minuten vertraging. En verderop tussen Vierlingsbeek en Haps doe je er een

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Barcelona is boos op bondscoach Ronald Koeman, de medische staf van Oranje en ook op Frenkie de Jong vanwege de manier waarop zijn knieblessure is behandeld op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Spaanse media meldde de Jong zich eerder dan gepland bij Barcelona voor onderzoek aan zijn rechterknie. En daarbij stelden de clubartsen een ernstige zwelling en instabiliteit van het gewricht vast. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van schade aan kniebanden, maar door een inwendige bloeding kon een MRI-scan nog niet direct worden gemaakt. Barcelona wist dat de Jong tijdens de WK-wedstrijden van Oranje tegen Tunesië en Marokko injecties had gekregen om te kunnen spelen. De club zegt echter niet te zijn geïnformeerd over de mogelijke ernst van de blessure. In Catalonië leeft het vermoeden dat de Jong al geblesseerd speelde en dat de extra belasting van de wedstrijd tegen Marokko de situatie heeft verergerd. De Spaanse club vreest dat een operatie nu nodig is en als dat zo is, kan de Jong 4 tot 6 maanden uit de roulatie zijn. De kwestie zet de relatie tussen Barcelona en het Nederlands elftal opnieuw onder druk. Er zijn in het verleden wel meer verhalen geweest over blessures en het niet goed behandelen. En volgens Spaanse media vindt de club dat de begeleiding van Oranje tekort is geschoten. En ook zou Barcelona vinden dat Frenkie de Jong zelf veel meer had moeten aangeven over de klachten aan zijn knie.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: miles away.
1: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 6 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 280 kilometer file. De werkzaamheden veroorzaken veel vertraging. Dus onder andere druk door wegwerk rond Rotterdam, Velzen en bij Venlo. En de A28, daar staat het ook helemaal vast. Daar kom ik zo bij. Eerst de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor de Keteltunnel bijna een half uur vertraging. A16 Breda Rotterdam voor Terbrechtseplein een half uur extra. Daar stond al file vanwege de werkzaamheden op de A20. En in die file is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Er staat een busje met aanhanger in brand op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Voor knooppunt Hoevelaken is de weg afgesloten. En een vrachtwagen met pech op de A59 Zierikzee Den Bosch zorgt bij Ter Heide voor een kwartier extra reistijd.
4: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Franco Colapinto noemt de eerste periode van zijn Formule 1 loopbaan de moeilijkste uit zijn carrière. Argentijn kijkt openhartig terug op de periode waarin hij onverwacht instapte bij Williams en direct onder een vergrootglas terechtkwam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Colapinto vertelt dat hij nauwelijks tijd kreeg om aan het niveau van de Formule 1 te wennen. Hij moest direct presteren en voelde dat iedere training, kwalificatie en race bepalend kon zijn voor zijn toekomst. Volgens hem was de druk enorm, werden fouten ook meteen uitvergroot en dat maakte het weer lastig om met vertrouwen te rijden. Daar kwam volgens Colapinto nog bij dat hij moest wennen aan alle aandacht buiten de baan. De media, de verwachtingen van teams en fans en de voortdurende speculaties over zijn toekomst zorgden er ook nog eens voor dat hij mentaal een moeilijke periode doormaakte. Hij noemt vooral de onzekerheid over zijn zitje een van de lastigste momenten uit zijn loopbaan. Toch zegt Colapinto dat hij periode hem ook sterker heeft gemaakt. Hij heeft geleerd hoe belangrijk het is om rustig te blijven en zich niet te veel bezig te houden met alles wat er om hem heen gebeurt. Inmiddels voelt hij zich naar eigen zeggen beter voorbereid op het leven als Formule 1 coureur. En hij ervaart naar eigen zeggen meer vertrouwen en stabiliteit bij zijn huidige team. En dat is Alpine. Met de lessen uit zijn eerste periode in de Formule 1 hoopt hij zich in de komende seizoenen verder te kunnen ontwikkelen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je voor het knooppunt Empel een kwartier vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam doe je er voor het Terbrechtseplein 20 minuten langer over. Dan de A28 Utrecht-Zwolle. Die is bij knooppunt Hoevelaken dicht. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een autobrand. En de A59 Zierikzee-Den Bosch bij Ter Heide 5 minuten vertraging. Heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan. De weg is zojuist weer vrijgegeven.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Adam Tahoui heeft na zijn overstap van Vitesse naar NEC te maken gekregen met veel negatieve reacties. Aanvallende middenvelder verklaart dat hij zijn transfer daarom maandenlang strikt geheim heeft gehouden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al in januari voerde zijn zaakwaarnemer de eerste gesprekken met de Nijmeegse club. En de speler zelf zat in de tweede helft van het seizoen meerdere malen met NEC om de tafel. En Tahoui deelde dat nieuws enkel met zijn naaste familie en dat was om te voorkomen dat er onrust zou ontstaan. Zelfs zijn toenmalige ploeggenoten bij Vitesse wisten niets van zijn plannen om een overstap te maken naar de grote rivaal uit Nijmegen. Toen het nieuws vorige maand alsnog naar buiten kwam, ja, toen stroomden de reacties binnen. Hij benadrukt dat hij de emoties van de Vitesse-achterban begrijpt, maar hij wijst tegelijkertijd naar het verschil in status tussen beide clubs. Volgens de twintiger is zijn besluit sportief gezien verklaarbaar en zouden mensen met gezond verstand zijn keuze moeten begrijpen. Hij kiest er bewust voor om geen aandacht te schenken aan alle negatieve berichten. Hij wil namelijk gewoon zijn energie behouden. Bij NEC richt Tahoui zich op een nieuwe rol als rechtsbuiten. Speler zelf stelt dat hij bij zijn nieuwe club wil groeien in zijn rendement. En hij geeft ook aan dat hij weliswaar houdt van dribbelen en acties maken, maar dat hij zich ervan bewust is dat hij uiteindelijk meer doelpunten en assists moet produceren om wedstrijden te beslissen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Files nemen vlot af. Alleen op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle heb je nog noemenswaardige vertraging. Tussen Leuze-Zuid en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. Heeft daar een busje met aanhanger in brand gestaan. De hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Je kan er inmiddels langs via de parallelbaan.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen en Jenning de Bo gaan opnieuw de strijd met elkaar aan. Twee topschaatsers nemen het opnieuw tegen elkaar op na hun opvallende duel tijdens de zogenoemde Battle of the Sexes op de 3000 meter. Al zal hun nieuwe duel zich niet op het ijs afspelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige confrontatie ontstond vanuit een grap, maar groeide uit tot een veelbesproken duel tijdens de zilveren bal in Leeuwarden. De Bo, vooral bekend als sprinter, nam het op tegen langebaanspecialist Beunen. En die wedstrijd bleef lang spannend en uiteindelijk eindigde die in het voordeel van Beunen. Nu wil de Bo revanche en daar krijgt hij ook nog eens een kans voor, maar dit keer niet op het ijs. Schaatsers verruilen op zondag 2 augustus hun schaatsen voor raceauto's tijdens de Racing Day op het TT-circuit in Assen, waar zij in een Mazda MX-5 Cup race de strijd met elkaar aangaan. Beunen kan de aandacht rondom de nieuwe clash wel waarderen. Meervoudig wereldkampioen lacht om de bezorgdheid dat de nieuwe strijd opnieuw voor veel discussie zou kunnen zorgen. Volgens haar gaat ze niet opnieuw een lange voorbereiding of zware schaatswedstrijd in voor het duel. Nieuwe ontmoeting tussen Beunen en de Bo borduurt voort op een duel dat begon als een ludieke uitdaging, maar uitgroeide tot een van de meest opvallende momenten uit het afgelopen schaatsseizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Coureur wil zich daar herpakken na een lastig raceweekend op Silverstone, waar hij uitviel na een crash vanwege een niet sluitende achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen zegt dat het goed was om na die periode even rust te hebben. Viervoudig wereldkampioen van Red Bull werkte daarna alweer met het team in de fabriek en stapte in de simulator om zich voor te bereiden op de volgende race. En Spa-Francorchamps is een speciaal circuit voor Verstappen. Hij noemt de baan zijn favoriete circuit op de Formule 1 kalender en kijkt ook weer uit naar de terugkeer in België. Tegelijkertijd verwacht hij dat het geen eenvoudig weekend wordt. Door de beperkingen rond het energiemanagement op de lange rechte stukken kan het volgens hem nog best een uitdaging worden. Verstappen houdt wel vertrouwen uit eerdere resultaten op het Belgische circuit. Hij presteerde er de afgelopen jaren sterk en won de Grand Prix van België in 2021, 22 en 23. Tijdens het raceweekend draagt Verstappen opnieuw zijn speciale helm met een oranje leeuw en daarmee wil hij de fans bedanken voor hun steun door de jaren heen. Nederlander begint op Spa aan een nieuwe kans om zich te herpakken na de teleurstellingen van de afgelopen races.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam, daar loopt het vast tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Er staat 2 kilometer door een ongeluk. Op onthoud.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt,

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht heb je tussen afrit Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.